0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam droog.

15:30 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drumcree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen.

vast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Bijlmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

brengt het me ook geen boot meer uit dat ik de kut weer koud zal krijgen.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte...

veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart, waar ik jou wil houden, vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder, veel te leeg en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ga vandaag een storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder, veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, het komt gewoon door jou.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijne. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

zijn dof, de gordijnen zijn flats. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten, via Qatarese bemiddelaars, een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

weer lichter. Ik zie wat ik heb aangericht. Dan ben ik oud, oh, zo oud. Als je jezelf dan niet vergeven kan, ja, waar ben je dan? Je moet toch verder.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt het vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rozo Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
7: Echt waar?
4: Nou, oké.

0: dat hoop ik ook. Zeg, wat een reis was het weer.
1: Nou,

0: Ja hoor, we zijn weer helemaal compleet.
1: Ja, je hebt het maar één week moeten doen zonder mij, maar ik moet ze twee weken doen zonder jou.
0: Zelfs, ja,
1: twee weken. Moet je kijken.
0: Ja.
1: Mocht ik uitbarsten in een niesbui of in een hoestbui, deze jongen is verkouden. Dus, en flink. Ja. Dus ja. Dus, maar ja, als dat het enige is, dan, dan kun je daar...
0: Niet mijn onderniezen, hè?
1: nou ja, kijk.
0: Ik heb namelijk geen ruitenwissers op mijn bril zitten.
1: Nou ja, zolang ik niet... zolang ik je niet bijvoorbeeld onder... doe, is dat minder erg. Ja, toch?
0: Ja, van het groene spul.
1: Nou, dat, als dat groen is, dan is er echt iets aan de hand. Ja. Dan klopt er echt iets niet. Ja,
0: nee,
1: waarom trek je je muziekje dicht?
0: Oh, hè?
1: Ja.
0: Huh?
1: Ja, hij doet het muziekje.
0: Nee, hey, dat ding...
1: Hij doet zijn muziekje doet hij uit.
0: Nee.
1: Dat is heel vervelend als jij je muziekje
0: stopt ermee.
1: Ja, dat...
0: De player, serieus,
1: die is gewoon geschrokken voor jou.
0: Nou, staat ik nog opnieuw op.
1: Die is gewoon geschrokken.
0: Nee, maar dan krijg je dit hele ding weer, nee.
1: Maar waarom krijg ik dit liedje weer?
0: Ja,
1: je zet dan de tune erin.
0: Nou...
1: Ja,
0: ja, die heb ik niet bij de
1: hand. Moet je kijken, hè? Hij is weer terug van vakantie, hè? Het is weer een puinhoop. Het begint weer die puinhoop.
0: Oh, lekker jongens, gezellig.
1: Ja.
0: Goede start.
1: Nou ja, in ieder geval, nou is mijn hele goede morgen. En welkom dus weer bij deze aflevering van de Roseau Express.
0: Ik ga even de tune opzoeken.
1: We begonnen met Ilse de Lange en So Incredible 2008. En komt van een album wat ook zo leuk heet. En ja, goed, dit keer het wisselalbum en van haar. En ja, wat hebben we nog meer natuurlijk? We hebben een aantal twee duetten die ik eruit gepikt heb. Die zijn die je nooit of zelden op de radio hoort. En die ga ik straks voor je, die gaan we sowieso straks voor je draaien. We hebben natuurlijk Rob de Nijzer weer in zitten. En we hebben een hele hoop leuke informatie. En dit uur is er natuurlijk ook weer even bewegen met Ab Gaubitz. En ja, en natuurlijk nog heel veel meer. Ik zou zeggen, ga lekker genieten van dit programma. Ja, wat hebben we nou eigenlijk al gezegd? Oh nee.
0: Heb je hun nooit meer?
1: We zullen even wachten.
0: Nou,
1: de deuren gaan sluiten.
0: Even het probleem heb ik even opgelost.
2: Zeg, wat een reis was het weer.
1: Ja.
0: Wat een reis was het weer, hè? Stoplichten. Brug open.
1: Nee, dat is een licht dat stopt.
0: Files.
1: Nee, dat is een licht dat stopt.
0: Dat is een licht dat stopt.
1: Ja.
0: Zijn keerslichten, zeggen ze dan altijd. Ja, natuurlijk. Ja, als je aankomt rijden, moet ik altijd stoppen. Dus ze zijn bij mij stoplichten.
1: Ja.
0: Ja.

0: Nou goed. Zullen we gewoon even opnieuw beginnen?
1: Nee, niet? Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Want we hebben nu al 11 minuten. We zitten al 11 minuten in de uitzending. Hoe
0: ja,
1: vind je dat?
0: 11 minuten, joh?
1: Ja.
0: Oh, het is weer bijna nieuws.
1: Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Nou, straks in ieder geval natuurlijk nog heel veel meer informatie. Mocht je nog iets te vertellen hebben, dan mag je dat natuurlijk al doen. Je kan naar de chat toe gaan van Roos Radio. Of je kan natuurlijk gaan naar onze Facebookpagina. En daar kun je ook van alles achterlaten. Dus ik zou zeggen, ga dat doen. Volg ons. En natuurlijk geniet van alle muziek. En we hebben natuurlijk, wat ik al zei, een hele hoop informatie. Ook dat gaat dus allemaal nog langskomen. Maar natuurlijk ook muziek. En ja, wat zullen we zeggen? We hebben nog aardig wat leuke platen te gaan. Dus en ik heb André verrast. Want André die heeft echt volgens mij weer zitten denken. Komt hij nou weer mee aan? Met een aantal tracks. Dus tracks van mensen waarvan je denkt van, oh, dit hoor je nou zelden. Straks ook onder andere Spandau Ballet in het programma. En dan zou je denken van, wat? Spandau Ballet zit in dit programma. Moet je blijven luisteren. Dit is Julian Black samen met Maurice. En London Sax uit 2020 is dit Tried Everything.

0: Me, Myself and I. Dus You Are the Selfish van Calumny en Nina.
1: Ja, af en toe heb je even die namen van, oké.
0: Okay. Ja, wat dacht jij? Ik ga even in 2022 zitten met twee tracks.
1: Ja?
0: Ja, they tried everything,
1: niks
0: maar
1: mis mee, hoor.
0: Ook dat is niet gelukt, want we hebben daarna weinig meer voor, gehoord van dit zeg maar even trio. Julian Black trouwens deed wel meer en Maurice ook, maar London Sex kwam je weinig tegen in, echt in de hitlijsten. Laten we het daarop houden in ieder geval. Everything I Tried is twee platen uit 2000 en 2020 om precies te zijn. En ja. Ja.
1: Zes jaar geleden.
0: Hè? Al is zes jaar geleden. Oh. Ja, nou moet je kijken. Nou. Gaat het gaat hard.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, dus...
1: Voordat je het weet is het kerstmis.
0: Voordat je het weet is het kerstmis. Oh ja,
1: ja.
0: Oh, leuk. Ik hou van kerstmis. Ja.
1: Ja, volgende maand beginnen we weer met onze... hoe heet dat? Onze kerstplaats van de week.
0: Even wachten, want jij zegt volgende maand.
1: Volgende maand, ja.
0: Waarom niet deze maand?
1: Daarom niet.
0: Je hebt er helemaal niks aan, hè?
1: Nee, eerlijk,
0: je hebt echt helemaal niks aan.
1: Nee, dat weet je toch. Je weet toch met wie dan je werkt. Dat weet je toch? Ja. Moet je nou te weten.
0: Ja, daar heb je een punt. Ja, ja. Daar heb je wel een punt.
1: Nou, dat is voor mij ook, hoor. Dus.
0: Maar goed, het is ook nodig tijd om iets anders te gaan doen. Het is ook nodig tijd om te gaan bewegen. En ja, goed. Het is weer hoog nodig tijd voor...
1: Ik zie de piano niet staan.
0: Die staat er wel. Let maar op. Ja, dat is een...
1: MP3 piano.
0: Nee, dat is een... dat is, zoals ze dat noemen, een imaginary piano.
1: Oké. Ja. Oh ja.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gauwbits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op. Goed zo. Tak en trek. En stoppen. En nu nog een keer de arm, linkerarm voor, de rechter achter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs u heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Gaat het goed? Halt. Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen. En dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5, 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links en rechts, hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los, makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening, grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houd uw benen recht, steek die armen zo ver mogelijk, tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover. En terug opzij. Steek omlaag door. En strek uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor. En weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Rug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: precies op tijd.
1: Ja, dat was mooi, hè?
0: Ja, geweldig. Ja.
1: Ik vond het een mooie pin.
0: Ik heb het gemist, ja. Hè?
1: Je hebt het gemist.
0: Ja, ik heb het gemist.
1: Ja, ja, jij hebt het 3 weken moeten missen. De luisteraars maar 1 keer.
0: Ja. Ja.
1: Of heb jij hem gedaan toen?
0: Nee. Ik denk de eer, die laat ik aan jou over.
1: Hè? Jij laat de eer aan mij over.
0: Ja, ik wou je eerst nog wel even terug naar Syrië laten komen voor de pin. Maar ik denk, nee, dat zou ik hem ook niet aandoen.
1: Nou, dat was dan leuk geweest. Want dan had ik helemaal vanuit, hoe heet dat? Drenthe hier naartoe moeten komen. Ja? Om een ping te doen.
0: Ja. Ja, je moet er wel voor over hebben voor het programma. Hè? Maar goed, dat had ook telefonisch kunnen natuurlijk.
1: Maar
0: dan klinkt het niet zo, hè?
1: Nou, dan was het nog steeds een probleem. Dan was het nog steeds niet geweest wat je zou willen.
0: Nee. Nou, oké. Nou, dan laten we het dan maar bij.
1: Nee, en dan had ik waarschijnlijk ook niet opgenomen. Want de hoeveelheid dat ik mijn telefoon heb gezien in die week is minim.
0: Ja, oké.
1: Iedere dag even, maar dan pas 's avonds laat.
0: Oké.
1: Dus daar kun je niks aan.
0: Daar heb je ook vakantie voor, toch?
1: Ja. Ik ben lekker bezig geweest. Dus lekker flink aan de slag geweest. Tenminste, aan de slag met leuke dingen dan. Wel te verstaan. En het was op bepaalde punten ook wel soms even koud. Dus ook dat.
0: Jij had er niet echt het superweer op.
1: Nee hoor. Maar bijvoorbeeld zwemmen in een meer. Zwemmen in een meer. En dan met regen. Is best leuk.
0: Ja.
1: Met flinke regen. En het was niet bepaald warm toen.
0: Nee.
1: Nee, dus dat was dat is ook leuk. Dus.
0: Heb ik ook wel eens gedaan, hoor. Gezwommen in de regen. Terwijl het regende.
1: Ja, maar de hoe warm was de dag?
0: Nou, toen was het wel iets warmer als... Gehad 25, geloof ik.
1: Wij hadden die dag...
0: Maar dan is het water kan nog wel koud zijn,
1: hè? Wij hadden die dag 16 graden.
0: Ja, dat is koud. Ja, dat is koud.
1: Ja, maar ja, dat doe je gewoon. Heel simpel, dat doe je gewoon.
0: Ja.
1: Maar goed, tijd voor muziek. En straks gaan we het hebben over de kermis in Breda. Kermis in Bavel. Ga zo maar door. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar er is natuurlijk ook nog muziek. Onder andere gaan we muziek draaien nu van niemand minder dan Cairo Emerald. Maar eerst Julie Ewart uit 2026, oftewel. Redelijk nieuwe plaat. Dit is Only a Woman Can.

0: denk, kom, laat ik eens een keer iets van Carol Emerald draaien. Dat is ook weer even geleden. Dit kwam trouwens van het album The Shocking Miss Mantri.
1: Ja, dat jij. Maar even tussendoor, hè. Ja? Dat jij niks gedraaid hebt van Caramel.
0: Oh, maar heb je die vorige week gedraaid?
1: Niet afgelopen zaterdag, maar de zaterdag ervoor heb ik Liquid Lunch gedraaid.
0: Ah, oké.
1: Dus het is niet zo heel lang geleden
0: dat
1: Caramel.
0: Nee, maar ik heb geen playlist van jou gekregen.
1: Nee, dat klopt.
0: Weet ik dat niet, hè?
1: Dat klopt. Nee, maar ik moest eventjes. Ik heb het. De wisselalbums die heb je netjes gezien.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus ja, dus. De Shooting Miss Caramel.
0: Ja. Dus ik wist helemaal niet waar jij gedraaid
1: had. Ja, maar je had de programma's kunnen luisteren gewoon.
0: Ja, maar ik had vakantie.
1: Ja, maar dan kun je nog steeds luisteren naar mij.
0: Ja, dat klopt. Nee, maar ik had vakantie.
1: Ja, maar dus. En natuurlijk niet te vergeten ook nog draaiden we een dame die Julie Ewart heet en Only a Woman Can.
0: Ja, zo ja. Is het.
1: Weet je wat er bezig is, André, op dit moment in Bavel? In Bavel is de kermis is bezig. Afgelopen vrijdag is die gestart, 3 uur, dus eigenlijk gisteren. En het is gewoon een kermis die ieder jaar wel weer terugkomt. En vandaag is er onder andere kermis knutselen, ontwerp je eigen kermisattractie en win een prijs. Dat is in het klooster, de aanvang van de kermis, dat is om 12:30 trouwens. Om 12:15 is de aanvang van de kermis. De horeca geopend op het Jacques van Gilsplein, het Kerkplein en bij Bas. En niet te vergeten natuurlijk ook nog de prijsuitreiking van het kermisknutselen op het Kerkplein. En zo gaan we maar door. Dus er is een kermis en de kermis duurt tot met 29 september. Dus tot en met dinsdag. En dan houdt hij op. En ja, iedere dag is het gewoon. Kun je gewoon kijken bij de Rups, Funhouse, Schietsalon, Suikerspin, Grijpkramen, Trampolines, Oliebollenkraam, Snoepkraam. Lijntrek, draaimolen, autoscooters, schuivenspel, de tripwip. Klinkt heel verkeerd. Eendjesvissen, bowler roller. Het is er allemaal aanwezig.
0: Oh, eendjesvissen. Oh, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Een bal voor je?
1: Nee, de bowler roller. Ik weet niet wat dat is, maar dat moet je dan even kijken. Maar in ieder geval, die zijn onder andere allemaal aanwezig. Dus, en er is dus lekker flink veel te doen. En je kan, wat ik wel benieuwd naar ben, wat aanstaande maandag is om 8:00. Ja, telefoonboekbiljarten.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ik zou niet weten wat het is. Ik ga het eens even uitzoeken wat dat is. En dan komen we er later even op terug. Wat is telefoonboekbiljarten? Ja.
0: Oké.
1: We komen er later op terug.
0: Voor de mensen die nooit een telefoonboek hebben gezien, de jongere generatie. Zo'n boek is van allemaal telefoonnummers in.
1: Ja.
0: In hele kleine lettertjes.
1: Wil je nog meer weten over die kermis in Bavel? Dan ga je naar kermisinbavel.nl. Kermisinbavel.nl. Nu naar twee duetten. En twee bijzonder mooie duetten. Ga maar eens luisteren.

0: Ja, Erika Karst hoorde je en Separate Lives en samen met niemand minder dan juist de enige echte Tony Hadley van Spandau Ballet. En ja goed, ze nam dit op. Eigenlijk heeft Erika niet zo heel veel hits gehad en ze heeft ook maar een aantal albums gemaakt. In 2011 kwam haar laatste album tot op heden uit. Ik weet ook niet precies wat er met haar aan de hand is geweest, maar in ieder geval, deze track kwam uit 1997 en Erika is de zus van de ook helaas te vroeg overleden René Karst. En ja goed, en natuurlijk die kennen we allemaal wel. Die kennen we denk ik nog beter als Erika zelf. Want René Karst, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Ja. En ja, helaas ook René is overleden. En ja, bij René was natuurlijk vooral... een aantal nummers die iedereen wel kende eigenlijk, zeg maar. En Liever te dik in de kist was zijn grootste hit. Dus helaas is hij niet meer onder ons. Erika gelukkig nog wel. Niet zozeer meer actief als zangeres. Want ik kan niet precies iets terugkomen. Er is wel blijkbaar een single uitgekomen in 2026, dit jaar. Wat zou het mooi zijn? Ik ben nou eigenlijk, dan moet ik eens even. Okay. Ik ga eens even op zoek naar of dat ik die kan terugvinden, die single. Dat is eigenlijk wel mooi om die eens even op te zoeken. Ik kan hem niet terugvinden.
1: Misschien nu op Spotify misschien.
0: Misschien is die net uitgekomen. Dat zou ook nog kunnen zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dat Erika een eigen single, een nieuwe single heeft. Ik ga er eens even achteraan. Ik ga eens even neuzen. Omdat we hem terug kunnen vinden.
1: Gaan speuren.
0: Ja, ja. Het speurwerk, ja.
1: Trouwens, we hadden het er net over telefoon. We hadden het er net over telefoon, hè? We hadden hem niet in de uitzending, geloof ik, maar buiten de uitzending.
0: Nee, dat deden we buiten de uitzending. Ja, we hadden het wel over telefoonboeken.
1: Ja, over telefoon en over telefooncellen en zo. En dan had je van die metalen telefoontoestellen. En dan had je zo'n venstertje in en dan kon je dan... ik geloof dat destijds alleen maar kwartjes waren of zoiets, geloof ik. En dan op een gegeven moment was je aan het bellen en dan zag je iedere keer een kwartje verdwijnen, zo, weet je wel.
0: Ja, je bleef maar bellen. Ja. Je bleef het doen. Ja,
1: ja, ja. Dus en dan hadden we zo'n rek met allemaal telefoonboeken. 9 van de 10 keer waren de telefoonboeken weg of verscheurd of weet ik het wat, door vandalen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dus dat was wel... maar daar hadden telefoonboeken van heel Nederland, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: En dat kan je zeggen, dat zijn er heel veel, heel wat.
0: Ja, klopt. Ja, ja.
1: En dan kwam je bij de telefooncel op een gegeven moment en dan stonden er soms drie voor je of zo.
0: Er zijn ook 3 wachtende voor.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Ja, en dan, het leuke was... Ja, ik moet nou ophangen, dan heb ik geen kwartjes meer.
1: Ja, ja, zoiets.
0: Ja, ja, ja, zo ging dat inderdaad.
1: Ja.
0: Ach ja.
1: Ja, is wel leuk. Nostalgie, hè?
0: Dat is zeker nostalgie.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, dat is absoluut nostalgie. Nou, over nostalgie gesproken, daarvoor natuurlijk, voor Erika Karst, draaiden we ook nog muziek van niemand minder dan Nulaila en Stanley Burleston met een Nederlandse vertaling uit de musical, trouwens toen The Lion King in 1999. En daar komt deze ook vandaan, deze CD-single. Dus ja, en nu is het tijd voor een verleiding in blue jeans. Hier is Schop de Nijs.

0: Ja, verleiding in Blue Jeans. Dit was Rob de Nijs uit 1992. Trouwens, daarvoor kwamen wij, daarvoor hadden we Miss Montreal met haar nieuwe single, Groot.
1: Ja. Groot. Nou ja, zo groot, groot is ze niet. Ze is niet zo groot.
0: Nee, ze is niet zo groot. Nee,
1: ze is helemaal niet groot zelfs. Het is een kleine dame als je erover nadenkt. Ja. Ja, als je daarover nadenkt dan, hè.
0: Dus, komt mij nog weer op schouderhoogte?
1: Nou, dat denk ik niet, hoor. Eh? Nee, je moet het nou ook weer niet te veel doen, hè, André?
0: Oké.
1: Nou, normaal zijn badmutsen en zwembroeken...
0: Badmutsen?
1: Ja, de norm. Maar op zondag 4 oktober zijn er kwispelstaarten en natte hondenpoten die het buitenbad van de veranda domineren. Nou, op Dierendag wordt er de jaarlijkse dogplons gehouden. En honden krijgen dan een middagje lang vrijspel in en rond de buitenbaden. Ze kunnen dan lekker zwemmen en lekker plonzen in het water. En dat vinden ze. Heel veel honden vinden dat namelijk heel erg lekker. Het buitenzwemseizoen voor mensen zit er dan op. En voordat het buitenbad definitief weer de winterperiode ingaat, mogen de viervoeters nog één keer één flinke plons maken. De dorpplons is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden bij recreatie hoort te veranderen. En honden kunnen rennen, spelen op het buitenterrein en natuurlijk in het water duiken. Of ze juist voorzichtig vanaf de kant kennis maken met het zwembad, dat doen ze ook heel vaak. Want sommige durven niet. Niet iedere chihuahua staat te springen om tussen enthousiaste labradors en herders te gaan lopen. Dus daarom is er ook een tijdsblok ingesteld voor kleinere honden. En zijn er uitsluitend honden die een soft hoogte hebben van maximaal 35 centimeter. Nou, het tweede tijdsblok is van 9:30 tot 11:00. En van 11:00 tot 12:30 is er ook zo'n tijdsblok. En daarna volgen er nog twee rondes tussen 12:30 en 14:00. En tussen 14:30 en 14:30. Nou, zo kun je dus lekker met je honden overal gaan laten zwemmen voor alle formaten. En het kan. Nou, een dogplonskaartje kost €7,45 en is geldig voor één hond en één begeleider. Nou, en het baasje krijgt koffie of thee en de hond krijgt hondenkoekjes en natuurlijk drinkwater sowieso. Dus ja. En iedere begeleider, extra begeleider, betaalt €2,90 om binnen te komen. Dat is allemaal op Dierendag, zondag 4 oktober. Hallo.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redde Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wel een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelde over een eerdere toegangsban. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: Ik moet hier gewoon om lachen, hè? Maar ik vind het een eer dat ik in die show zit. Helemaal geweldig.
5: Nee, geen grap alsjeblieft, zeg.

0: Ja, welkom in het tweede uur weer van de Roze Express. Dit was trouwens van ons wisselalbum van Ilse de Lange van Incredible. Het nummer dat we draaiden heette dus van Stay With Me. Nou, dat hopen wij ook maar, hè?
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja,
1: dus ik hoop het zeker. Dus dat een beetje lekker, een beetje, ja, we zullen zien. Gaat Max nummer 1 worden? Ben bang voor niet.
0: Nee,
1: maar dat
0: hij
1: heeft
0: had weer een probleempje met zijn auto. Trouwens,
1: ja, nee, ze hebben vervangen. Ze hebben vervangen.
0: Oh, dan staat hij helemaal achteraan.
1: Dat zag ik online staan.
0: Dan staat hij helemaal achteraan.
1: Dat weet ik niet.
0: Als die, of het moet nog in die, in de pool zitten. Dan wel. Wat is er allemaal vervangen dan?
1: Durf ik niet te zeggen. Ik zag alleen dat ze dingen vervangen hadden.
0: Nee.
1: Dus okay. wat ik alleen zag, hè, hou me ten goede.
0: Ja, ik zal eens even kijken.
1: Motoronderdelen vervangen na mislukte kwalificaties van dingen dus.
0: Dus ja, en hij was zo hoopvol, want ze hadden allemaal een nieuwe update. En bleek allemaal wel te werken. Tot kwalificatie. En toen ging het eigenlijk helemaal mis. Ja, dat was eigenlijk wel zonde. Ja, dus. Maar goed, we gaan het zien vanmiddag. Want het is al vanmiddag om 1 uur.
1: Ja, gaat hard. Dus dan moet je heel snel naar huis toe, bedoel je?
0: Zij?
1: Dan moet je heel snel naar huis toe, bedoel
0: je? Ja, dan moet ik heel snel naar huis.
1: Ja, pijlsnel.
0: Pijlsnel naar huis.
1: Ach ja. Maar terug naar welkom terug bij dit uur alweer. En inderdaad,
0: uur
1: we hebben nog een leuke uur 2. En we hebben nog een hele hoop leuke muziek voor je klaarstaan. Nu de A&B-plaat, Nelly Weisbeck. Ja.
0: Ja.
1: Heel mijn hart. En, maar eerst natuurlijk kussen in het donker. Ja.

0: En daar gingen ze.
1: Ja, with het oorspronkelijk is trouwens With All My Heart eigenlijk een single uit de jaren 50 van Petula Clark in de tijd. Dat was een van de eerste hits voor Petula. Dus, en je hoorde nou de Nederlandse versie. Heel mijn hart. Met het Ronix Ensemble hoorde je Nelly Wijsbeck. En niet te vergeten natuurlijk ook nog ook de A-kant of de A-B-kant. Ja, je kan het niet zeggen bij deze single. Eigenlijk heeft hij geen A en eigenlijk heeft hij geen B-kant. Alhoewel het meer ging om Heel Mijn Hart als om een kussen in het donker. Laat ik het aanhouden.
0: Een dubbele A-kant.
1: Ja,
0: eigenlijk noemen we hem.
1: Ja, ja, tot op een bepaalde hoogte. Ja.
0: 1957, was een goed jaar.
1: Ja, toen ben jij geboren zeker.
0: Ja, daarom.
1: Ja, nou, of dat dan...
0: Ja, dat is een goed bouwjaar, ja.
1: Oh, ja. Het was ook de enige... het was niet de enige single die ze uitbracht, Nelly Wijsbeck. Ze komt trouwens uit Eindhoven, deze dame. En ze is in 2012 overleden. En ze werd de Nederlandse Vera Lynn genoemd in de tijd. Ze nam Nederlandse singles en tenminste Nederlandse nummers. En die bracht ze dan naar de... Maar ze was eigenlijk ook bekend met een andere naam nog. Maar ze zat in een groepje, de Limbra Zusjes.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. En in de jaren 50 en 60 namen de Limbra Zusjes best wel wat singles op. En Lieve Zwaluw en zo, dat soort dingen. En ze zat wel heel erg in de volksmuziek. Laat ik het daarop houden, bij de Limbra Zusjes. Maar Nelly Wijsbeck dus. En ze is een beetje de Nederlandse, wat ik al zei, ze wordt een beetje de Nederlandse dingen genoemd. De Nederlandse... de Nederlandse Vera Lynn genoemd. Ja. Vind ik niet helemaal waarom, maar ja. Zo wordt ze wel een beetje genoemd, inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: Goed.
0: Actueel?
1: Zullen we dat maar doen?
0: Ja?
1: Ja, we gaan even wat actueels doen.

0: En dat was de titel van Suus. Suus. Met twee U's.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, zo kun je dat zeggen.
0: Zo is het. En daarvoor draaiden we trouwens Rondé met Oh My God.
1: Ja, nou ja. Ja. Ja, dat mogen ze zeggen bij mij. Oh My God, ja. Ja, als ze, dat zeggen ze als ze mij zien. Oh My God.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, dan zeg ik altijd, kom maar tot mij, mijn zoon. Ja. Ja, mijn dochter of weet ik wat. Ja, je moet iets leuks verzinnen. Nee,
0: ja, zo is het.
1: Een beetje onzin uit kraam is leuk.
0: Ja, onzin, dat doen wij nooit. Bloedserieus verhangen.
1: Kwam ik hier een antwoord op geven? Nee, dit ga ik niet doen.
0: Nee, nee, doe me niet.
1: Ik ga nou heel wijs mijn mond dicht houden, want anders gaat het helemaal...
0: Ja, de wijsheid komt met de jaren, hè?
1: Nou.
0: Nee, oké. Okay. Ja, goed, dat geldt voor jou niet dan.
1: Bij mij wel. Bij mij juist wel. Juist wel. Oh. Ja.
0: Kan je nagaan hoe wijs dat ik inmiddels ben? Daar moet je even over nadenken. Daar moet je even nadenken.
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. We zullen het daarop houden. Als krijg ik direct heel veel commentaar. Ik weet zeker
0: iemand,
1: dat ik iemand commentaar
0: niet zo af. Puntje, joh.
1: Dat doe ik niet.
0: Hè, zoiets.
1: Nee, hoor, dat doe ik helemaal niet.
0: Nee, dat doe ik ook bij jou ook nooit.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dit zijn gewoon ja.
0: Het zijn gewoon, feiten, hè?
1: Ja,
0: feiten.
1: Ja, het is een feit, ja.
0: Ja.
1: Ja, zo zou je, ja, dat is denk ik wel eigenlijk het, ik vind dat het mooiste.
0: Heb je wat info aan het verzamelen?
1: Nou, kijk, er is natuurlijk genoeg te doen en er zijn altijd wel allerlei dingen.
0: Het is ook dierdag vandaag, geloof ik, hè?
1: Nee, dat is 4 oktober pas.
0: Oh, 4 oktober pas?
1: Daar heb ik het daar straks nog over gehad.
0: Okay. Oh.
1: Over het plonzen met de hond in het water.
0: Oh,
1: dat is op Werelddierendag.
0: Dat was er van volgende week. We kunnen het volgende week ook weer.
1: Het is 4 oktober. Ja, daar kunnen we het volgende week ook nog over hebben. Tuurlijk kun je het daar volgende week ook over hebben.
0: Dat is een preview van volgende week.
1: Nee, dat kun je gewoon. Dat moet je van tevoren al aangeven.
0: Ja, klopt. Ja,
1: ja, nee, maar dat is heel belangrijk. Want dat is gewoon een... dat moet je sowieso van tevoren aangeven.
0: Ah.
1: Anders gaat dat absoluut niet werken. Nou goed, kinderkleding shoppen met korting in Breda, dat kan. Meer dan 60.000 items voor baby's tot en met tieners zijn er te vinden. En 40 bekende kinderkledingmerken zijn ook sowieso aanwezig. De toegang is gratis met een gereserveerd tijdslot. Dus je moet het wel even doen. En dat heet Pink Kids Sale. En dat op 25, 26 en 27 september. Dus vandaag en morgen nog. En juist dat allemaal in Breepark. En daar is dus de Pink Sale. En de grote sale van het seizoen. En Pink Sale gaat om de najaarscollectie van kinderkleding. En een shop tussen meer dan 60.000 items. Dus dat vandaag en morgen nog in juist het enige echte Breepark. Ga even naar breepark.nl en dan naar /event/pink met een C. Dus pink met een C. P-I-N-C. En dan /sale. En dan kun je daar je tijdslot reserveren.

0: Ja, uit 2013 was deze opname trouwens. Van de beste zangers uit dus 2013. En Rob de Nijs samen dus met Simone Kleinsma. Zomaar van je houden. Mooi nummer.
1: Ja, nou ja, de muziek hoort erbij. En mooie muziek die wordt natuurlijk altijd, die wordt altijd gedraaid. En wij vinden het fijn als we muziek kunnen laten horen die je normaal niet hoort, ook op de radio. Nou, deze hoor je absoluut ook normaal nooit op de radio. En ja, het blijft mooi en er blijven gevoelige dingen bij zitten. En dat vind ik altijd heel belangrijk.
0: Ik zat er trouwens even te kijken van wat het eigenlijk allemaal vandaag is. We hadden het dan over op een gegeven moment Dierendag. Ja, dat is volgende week. Maar het is vandaag ook Burendag. En het is de Europese Dag van de Talen. Het is Werelddovendag is het vandaag. Internationale Dag van de Anticonceptie. Nou, heel veel thema's vandaag. Zaterdag, dus ja.
1: Op zondag, op zaterdagochtend 10 oktober ben je welkom bij Up Close. Een kort persoonlijk moment om even stil te staan bij het verhaal dat je hier in de grote kerk letterlijk kunt aanraken. Nou, dit keer doen ze dat voorafgaand aan de Pride Walk bij de oudste tastbaarste spoor van de queergeschiedenis in de stad. Ja, want dat is. We kijken samen naar twee sprekers en eerst terug en naar vandaag en voordat we vooruitlopen. Nou, wat is namelijk het ding eraan? Het oudste tastbare spoor van de queergeschiedenis in Breda ligt bij Charles Lasco, die in 1639 veroordeeld werd wegens sodomie tijdens een verzamelterm voor allerlei vormen van seksuele handelingen die onnatuurlijk werden gezien, waaronder homoseksualiteit. Na zijn doodsvonnis zijn alle sporen van Charles en zijn familie in Breda uitgeweest op één na. Een grafsteentje van zijn dochter Lucia, die een half jaar oud werd. En dit steentje ligt nog altijd bij een van de kapellen aan de zuidkant van Breda. En daar wordt er even stilgestaan daarbij. Up Close en de Square en Perspectief is daar te zien. En laat het vooral mooi houden. En iedereen moet kunnen zijn wie die is en wie die zijn. En daar kan ik over meepraten. En ik hoop dat mensen dat altijd nemen. En jongens, sluit niemand buiten, want het gaat echt lekker gewoon nergens meer over. Maar goed.
0: Ben ik het helemaal mee eens.
1: En weet je wat het punt is? Always look on the bright side of life, André.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat gaan we maar eens even doen. Ja, ja. We gaan even always look on the bright side of life. Alleen ja. Nou ja, goed. Luister maar.

letterlijk en figuurlijk twee vergeten platen, cd-singles in dit geval, en uit de jaren 90. En ze worden echt, je hoort ze echt nergens. Bart de Graaf samen met de Hermes House Band uit 98. En ja, Bart de Graaf niet meer onder ons, maar die was dus Bart de Graaf natuurlijk van BNN en van Boos en zo en dat soort dingen. En ja, en daarvoor natuurlijk ook nog Grompie, Rob de Nijs, Peter Kollewijn bedoel ik, en Bent. En ja, ze hadden natuurlijk een grote hit met Who the Fuck is Alice, maar deze kwam daarna. En Live You Never Saw My Wife. Grompie maakte nog meerdere singles. En nooit meer iets geworden. Maar ja, deze is dan ook wel weer leuk om te laten horen. En komt uit 95 trouwens. Ja, zo zijn er heel veel dingetjes. En misschien ook wel leuk, want je kan vandaag namelijk... staat boerderij Wolfslaar in Breda volledig in het teken van bewegen en spelen en plezier hebben tijdens de Lekker Beestenboerderijdag. Van 1 tot 3 uur kunnen kinderen van 4 jaar en ouder aan een gezellige actieve middag vol uitdagingen uitdagende boerderijspellen en sportieve beweegacties. Nou, de Lekker Beestenboerderijdag maakt onderdeel uit van de landelijke Lekker Beestenproject, waarin kinderboerderijen kinderen van 0 tot met 102, zeg maar eventjes, op een speelse manier stimuleren om meer te bewegen en gekke dingen te doen. Nou, boerderij als beweegplek voor iedereen, daar draait het dus nu om. En je kan dus naar de kinderboerderij in Breda, oftewel boerderij Wolfslaar. Eigenlijk heet het tegenwoordig, het is niet eens meer kinderboerderij, maar boerderij Wolfslaar. En van 1 uur vandaag dus, zaterdag 26 september tot en met 3 uur, kun je daar terecht voor, ja, Lekker Beestenboerderijdag.

0: En dat was de titel van Sky Holland. En trouwens, ze komt... even kijken, hij is afgelopen... Vorige week is deze single verschenen trouwens. Daarvoor draaiden wij trouwens Itchy Hydro met Love Like This. En dat was ook een nieuwe.
1: Ja, nou... Ja,
0: althans nieuw, bijna nieuw.
1: Nieuw, ja.
0: Ja, iets ouder nieuw.
1: Ja, iets ouder nieuw. Wat is nieuw, hè?
0: Ja.
1: Wat is nieuw natuurlijk?
0: In ieder geval van dit jaar.
1: Dit jaar,
0: ja. Recente.
1: Deze.
0: Recente muziek dus.
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd tracks die nieuw zijn en die uitkomen. En ik had de laatste tijd wel een favorietje die ik in de afgelopen twee uitzendingen wel gedraaid heb. Die zit bij jou in je lijst niet. Dat vond ik wel grappig eigenlijk. Dus ik zat eigenlijk te kijken van, hey, staat die er nou bij? Maar die had André niet ingepland. En ik had eigenlijk verwacht, zat ik te denken van, zou André die ook inplannen? Maar dat heeft hij niet gedaan.
0: Welke?
1: Nou, doe eens een gok.
0: Oh, die zomerbit.
1: Nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Okay.
1: Nee, Ruben Hillen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. A Higher Love vind ik echt een goede plaat.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, ja.
1: Dus ik zat eraan te denken van, hey, wie zou André die op de lijst zetten?
0: Ja, maar mijn grootste tip, hè, dat weet je wel.
1: Ja, dat weet ik, maar dus, goed, maakt niet uit. Maar er
0: komt zoveel nieuwe muziek uit en dan moet je op een gegeven moment keuzes maken.
1: Ja.
0: Ja, dus vandaar. Zullen we die volgende week dan draaien?
1: Nou ja, dit is echt wel een aanrader.
0: Ik zet hem op de lijst.
1: Ja. Nou, in ieder geval, goed, André, weet je, er is natuurlijk heel wat te doen. En in een ombreed daar, en ga zo maar door. En er zijn altijd wel dingetjes dat je denkt van, oh ja, dat is ook leuk om te doen. En dat is ook leuk om te doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want we hebben nog veel meer voor je. En er komen wel wat dingen aan. Alleen, ja, de weerberichten die doen een beetje moi. We hebben wel een mooie, dit weekend schijnt het nog wel redelijk mooi te worden. Sterker nog, zondag kan het temperatuur zelfs in het hele land gaan stijgen. Naar 25 kan het zelfs 25 graden worden. Dus dat kan nog leuk worden eigenlijk. Dus, ja, dus morgen nog een mooi dagje. Dus dat is absoluut waar. Dus
0: geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Ja. Dus. Nou, iets heel anders nu. Want? Tijd voor muziek?
0: Ja. Nog meer? Single van Ronnie Montero.
1: Romy Montero. Spaans,
0: ja.
1: Benauwd.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, dat kan het waarschijnlijk morgen misschien wel worden.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Heel heet, ja. Net als ik. Ik ben ook heel heet. Ja.
0: Oké.
1: Ja. Ja, dat zijn Spaanse temperaturen. Ja.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express, wisselalbum.

0: vraag je misschien af van waarom dat ik op een gegeven moment Ilse de Lange, dat album van haar, als wisselalbum heb. Nou, heel simpel. So Incredible kwam vorige week opnieuw binnen in de top 40. En ja, dit is wel leuk, want deze week stijgt ze namelijk door van 16 naar 11 in de top 40. Dus het gaat gewoon weer door.
1: Ja,
0: dat is wel grappig.
1: Ja, dus mee eens.
0: Ja, zo is het. Welkom in de Rozo Express, deel 3 alweer.
1: Ja, het gaat hard.
0: Het gaat hard.
1: We hebben nog, er zijn nog aardig wat dingetjes al te doen, zeg maar. Maar toch, het gaat snel met alles. Dus ja, het is ook belangrijk.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zo is het. Ja.
1: Ja. Welkom terug dus. Misschien is het ook wel even leuk, want morgen kun je namelijk ook naar de Open Tuinmiddag. En dan heb je het over zon, regen en wind zijn de basis voor de ingrediënten natuurlijk voor het tuinseizoen. Een beetje meer van het ene, een beetje minder van het andere, of juist heel veel, kunnen tuinen er heel anders uit gaan zien. Nou, heb je zoiets van, hey, ik wil wel eens zo'n tuin zien, dan kun je naar de kindertuinen. En kom even kijken hoe dit jaar het seizoen met de kindertuinen is gegaan. Ga naar www.kindertuinenmolenlei.nl. Dus www.kindertuinenmolenlei.nl. En daar vind je alle informatie over het project. En je kan er dus morgen wel degelijk naartoe. En het is misschien wel leuk om eventjes om daar ook eens even te gaan kijken. En je kan dus van alles zien daar. En je kan er naartoe, dus die open tuinmiddag. En dat is morgen, zondag 27 september. En dat is 2 en 4 uur. En dat is aan de Weilerslaan 137 in Breda. Dus de Weilerslaan 137. Weilerslaan 137 in Breda. Leuk hè, dit soort dingen om uit te spreken.
0: Ja, dat is joh.
1: De XXL-trek nu. En die is voor kajak.

0: Ja, onze XXL-track van deze week uit 2017 kwam het nummer trouwens van het album 17. En is volgens mij zelfs nog een XXL-album van ons geweest.
1: Maar ja, want dat zou ik even op moeten zoeken. Het was een LP ook zelfs. Ik heb de LP ook. Ja. Ik heb de LP en CD, want die zaten bij elkaar. Dus dat. En het is aardig wat. Het was een soort digipack uitgebracht in de tijd op LP en op CD. Dus, en ik mag hem wel.
0: Ja. Ja,
1: het is een goede plaat.
0: Zo is het.
1: Absoluut. Kajak. En dit was de XXL-track. Lekker lang, lekker eventjes.
0: 8 minuten 44.
1: Nou, 8 minuten 44.
0: Ja, het is toch... Hè?
1: Wow, André.
0: Het is meer eigenlijk een XXXXL-track.
1: Dat sowieso. Ja. Dat sowieso. Ja, dat is zeker een XXL-track. Maar zometeen nog even wat meer dingetjes die je kunt doen vandaag en morgen. Dus daar kun je naartoe. Dus gaan we straks even over hebben. Ja. Maar natuurlijk hebben we ook nog een hele hoop lekkere muziek. En dit is Lois Lane, Show Me.

0: These Little Thoughts of Mine.
1: Ruben Heijn was dit.
0: Ja, nieuwe zijn nieuwe single.
1: Nieuwe single van hem.
0: Ja.
1: Ja, dus. En daarvoor draaiden wij trouwens Lois Lane uit 2013. Van het album S1 was dit Show Me.
0: Hou je nou van stripverhalen en striptekeningen, dan kun je vandaag terecht in de foyer van de Bussel. Want Bibliotheek Take 5, zij presenteren samen namelijk de Eppo Stripdag. Van 10, vandaag dus, tot 4 uur kun je terecht in de foyer van de Bussel. Tientallen stripmakers, uitgevers en verzamelaars komen naar deze najaarseditie van juist de Eppo Stripdag. Nou, onder andere worden nieuwe albums gepresenteerd van Storm, January Jones, Single en Elsje. En ook zijn er live-opnames van de strippodcast Bammerdam. En laat de jonge Oosterhoutse tekentalenten van Sketchin Studios zien hoe een strippagina gemaakt wordt. Nou, Oosterhout is zelfs terug te vinden in een van de nieuwe strips. Het album met familiebedrijf van Fred van Heij en Oosterhoutser Rob van Babel speelt zich voor een belangrijk deel af in Oosterhout. En dat het op deze dag ook laat zien. De Eppo Stripdag is vandaag gratis toegankelijk. Dus je kan er tot 4 uur naartoe in de Bussel. In de foyer van de Bussel wel te verstaan natuurlijk. En is gewoon gratis.

0: Ja, het blijft leuk deze plaat. Nubia, aan een dak boven mijn hoofd. Je hoort ze nooit, deze tracks. Zowel die van Is Ook Schitterend, IOS, die ervoor zat in 2000. En Zaterdagnacht, maar ook deze, een dak boven mijn hoofd uit 1996. Ook nooit op de Nederlandse radio gedraaid. En terwijl het eigenlijk een hele leuke plaat is. Nubia deed ooit ook eens mee aan, aan de voorrondes van het Nationaal Songfestival in de tijd. En dat werd ook niks in die zin. Want ze gingen niet door. Maar ze hebben wel wat gedaan. Ze kwamen over zee, was dat in 1998. Maakte nog wat andere singles. Onder andere Nachtvlinders in 1999. Lelele in 94. Alone in Time in 1995. Deze dan uit 96, uit 98. Over zee en Nachtvlinders in 1999. En Zonder Woorden ook nog. Maar Zonder Woorden. Ik weet alleen niet van wanneer dat die ook alweer is. Daar moet ik eens eventjes over nadenken. Dan moet ik eens even gaan lopen neuzen. Soms kun je dat nog wel terugvinden. Maar wel leuk om ook je deze band te laten horen. Omdat ze uiteindelijk wel goede muziek hebben gemaakt in mijn ogen. En dit is duidelijk zo'n plaat waarvan ik denk van die blijft lekker in je hoofd zitten. Trouwens, Zaterdagnacht is ook zitterend natuurlijk ook zo'n band waar je eigenlijk niets meer van hoort. En eigenlijk jammer. Want ook deze band heeft onder de naam IOS best wel wat mooie dingen gedaan. In 2025 kwam er nog wel een album uit. Op LP.
1: Is deze weer, of dit jaar toch een nieuwe single van hen uitgekomen?
0: IOS. Ik weet dat er in 2025 een album is uitgekomen. Maar een nieuwe single durf ik nu even niet te zeggen om heel eerlijk te zijn.
1: Volgens mij wel. Ja.
0: Ik weet alleen dat er in 2025 een single is uitgekomen. Maar ook daarvan hoor je voor de rest heel weinig op. Er worden heel weinig muziek wordt er gewoon laten ze gewoon horen. Dat is eigenlijk jammer, want ook deze band die verdient regelmatig wel wat aandacht in mijn ogen.
1: Ja, heel veel programma's die moeten van bepaalde formats draaien en zo. En vroeger, net in de tijd van Veronica, et cetera, bepaalde op een gegeven moment de DJ's zelf welke dat ze draaiden of zoiets. En ik mis dat wel een beetje bij de radioprogramma's en onze collega's. Want dan krijg je hele leuke afwisselende soorten muziekaanbod ook.
0: Ja, moet kunnen. Ja, moet zeker kunnen. Dus, ben ik met je eens. Ach ja.
1: Goed. Tijd voorop.
0: Ja, is er tijd voorop genoeg?
1: Ja.
0: Ik dacht het wel. Blue Velvet. Hoe je heette, heeft hij het ook gemaakt. Maar deze is in het Engels natuurlijk.

0: Ja, de Gevleugelden heette deze groep. En met Bowie uit 2020 alweer trouwens. Uit België.
1: België.
0: Uit België.
1: Ja. Ja. Maar soms dan hoort dat er ook wel eens bij. Dus, dan krijg je dit soort stijlen te horen. Dat is ook alweer een dingetje. Natuurlijk is het nu hoog nodig tijd voor iets heel anders. Want hoog nodig tijd voor deze André.
0: Ja.
1: En niks minder dan schooltijd. Ja, doe ik het even zo hoor.
0: Ja, oké.
1: Hiep, hiep, hoera.
0: Nou.

0: Lekker meezingen met VOF de Kunst. Was het? Het komt allemaal uit 1991.
1: Waarom heb ik jou niet horen meezingen dan?
0: Ik heb meegezongen.
1: Hoe?
0: In mijn gedachten.
1: Oh, kijk.
0: Ja, uh-huh. Mijn zangkunst wil jij niet horen.
1: Nee, ja.
0: Nee, ja. Ja, dat dus kan, ik heb je een beetje gespaard.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja.
1: Ja, oh, gelukkig.
0: Nee, ik geef het eerlijk toe. Ik kan niet goed zingen, hoor. Nee.
1: Als je trouwens zin hebt, André.
0: Ja.
1: Dan hoef je vandaag niet...
0: Ga je naar de zingen of niet?
1: Nee, dan... Oh. Ja, dat sowieso. Nee. En dan hoef je vandaag niet naar de winkels toe.
0: Hoezo niet?
1: Nou, je kan ook morgen.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is weer koopzondag in Oosterhout.
0: Ja, dat klopt.
1: In Breda is het altijd koopzondag, maar in Oosterhout is het eens in de zoveel tijd koopzondag.
0: Ja, maar de supermarkt is ook altijd veel op zondag open. Dus.
1: Ja, maar we hebben het niet over de supermarkt. We hebben het over andere winkels. Ja,
0: ik wel. Van boodschappen.
1: Mm.
0: Dus.
1: Maar ik heb het over andere leuke winkels.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja?
0: Goed.
1: Shoppen. Hey,
0: ja. Whalen.
1: Ja.
0: Staat op de lijst hier.
1: Het is een nieuwe single.
0: Ja, nieuwe single. Gaan we het dadelijk nog even hebben over koopzonde? Nee, we hebben het nou al gehad. Ja.

0: De nieuwe single van Lorraine was dit. En oké, daarvoor draaiden we Willen. Trouwens, ook van hem heel mooi aan. Het is trouwens niet helemaal duidelijk of het nou een nieuwe track is.
1: Volgens mij is dit wel een nieuwe track, maar...
0: Ja, maar hij is gewoon ingekort op...
1: Dat weet ik niet.
0: Op het album duurt hij langer namelijk. Of iets van dik 4 minuten, dus...
1: Het zou kunnen hoor, dat durf ik niet, hè, want... Zo goed ken ik de albums van Waylon ook in.
0: Ja, goed, we gaan er dus aan tussen, het is.
1: Ik niet.
0: Jij gaat nog even 2 uurtjes
1: doen. Ja hoor.
0: Voor alle informatie, kijk even op onze website rosoexpress.com. En daar kan je ook de volledige playlist zien. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En deze gaat nog horen.
1: Ja, en ik zeg tot zometeen.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Hallo campus.
4: Heidi, hi.
5: Heidi, ho.

Maar er is er nog één. Dat is de grap eraan. Ik zit alleen even te denken welke dat het ook alweer was. Want hoe heette die nou toch? Niet Caribbean Queen, maar... Want die is er natuurlijk ook, maar er was er nog eentje. En ik dacht iets... Hou me tegen goed, ik ga het even nog voor je opzoeken.

Maar natuurlijk namens mij weer African Queen. Dat was het, ja. Die is veel lastiger om te vinden trouwens. Die heeft hij dus ook nog uitgebracht.

En goed, op Facebook in ieder geval zitten Jolanda en Linda te luisteren. Maar wie weet ik nog wel meer, duiken er nog wel meer mensen op de chat en zo. Straks rond de klok van 1:30 twee meezingers. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. En dit is de nieuwe. Van Nick Schilder. Samen met Brian V. Is dit Smile.

Het was de broer van Nene Cherry, die dame van Buffalo Stance. En dan gaan ze maar door, Manchild. Eagle Eye Cherry. En Save Tonight. Het was eigenlijk zijn grootste hit in Nederland. Daarna, hij maakte nog wel meerdere singles, maar die deden niet zo best als deze. Save Tonight. En daarvoor de nieuwe Nick Schilder, samen met Brian V. En Smile. Ach ja. Zaterdagmiddag, het is 17 minuten. Over de klok van 1 alweer. 26 september. Hier zijn de Dolly Dots. En dit is echt zo'n plaat. Als je van de Dolly Dots hoort, dan hoor je alleen die echt

Het is alweer bijna voorbij, zelfs september. We zitten in het laatste weekend van september. Ik zat er net over na te denken. En ik heb deze plaat nog helemaal niet gedraaid in september. Dus ja, snel ik zoiets vandaan, dan moet ik hem toch nog maar even draaien. Earth, Wind and Fire en natuurlijk september. En daarvoor ook nog Dolly Dodson, Trick of the Eye. Langzamerhand nog twee platen en dan is het de hoognodig tijd voor die twee meezingers hier bij Roos Radio. En ja, welke dat zijn, hou ik nog even geheim. Maar ja, goed, nu iets heel anders. Want deze dame die... heeft ook best wel wat goede platen gemaakt. We were cold. Smiley Cyrus. Kind of dream that can't be sold. Flowers. We

Even lekker weer geknepen worden. De Bee Gees en Nights on Broadway. Ja, kon het niet later deze. Dat is zo lekker als je dat kunt doen. Hè? Als zanger zijn. En dan even die uithalen doen. Ja, dus een beetje het geknepen werk van de Bee Gees. Maar blijft wel leuk. Nights on Broadway uit de jaren 70. En natuurlijk niet te vergeten. Uit de Zero's. En niemand minder dan Miley Cyrus en Flowers. Ik vind het toch dat zij heeft echt wel goede platen gemaakt door deze dame. Maar goed, nu hoog naar de tijd voor die twee meezingers. En daar is deze er eentje van sowieso. Ja, ik kon het niet laten. Een soort line dansen kun je hier ook op doen op deze plaat. Maar is wel leuk. Luister maar eens naar de tekst. Hier is Benny.

eindelijk binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed, als ik nu snel de juiste opnamestudio vind, ben ik nog precies op tijd voor mijn afspraak met Vanessa. Ik geloof dat ik deze deur moet hebben. Oei, oei. Dat was dus de bezemkast. Als het ware, dan maar deze geprobeerd.

Godverdorie. Wilt u onmiddellijk die rotzooi opruimen? Trouwens, ik moet hier helemaal niet zijn. Waar zou zij, Vanessa dus, zich toch bevinden? Ik begin nu toch wel enig.

was dat prachtig gezongen. En dat nog wel in het Chinees. Maar wat kan mij dat eigenlijk schelen? Als Van Hamer goed zit. Ten slotte is zij, Vanessa dus, ook altijd tot in de puntjes gekleed. Wellicht kan ik hier eens naar binnen treden.

Wat een ellende. De tranen staan mij nader dan het huilen. Als ik mij niet vergis, zou mijn konijn, Vanessa dus, zich in de studio op de 10e etage bevinden. Maar wat doe ik dan in het souterrain? Snel weg van hier. Zou dit de lift zijn?

0: zo is het wel genoeg. Deze deur is mijn laatste kans. Ik sta weer op straat. Heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst?
1: Blijft leuk, hè? Robert Paul, en heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst? Deze man die had zoiets van, ik kan heel veel stemmen na doen. En dat kon hij ook heel goed. Absoluut niet Lee Towers, absoluut niet de andere. Maar het was wel heel erg duidelijk. En Robert Paul kon echt heel veel stemmen na doen. En ja, dat geeft het ook wel. Ik vind dat wel leuk. En meeblaren deden we ook nog met niemand minder dan Benny Nijman. En een koekje van eigen deeg. Zo. En dan nu terug naar, zeg maar, de gewone popmuziek. Ja, wat is gewoon natuurlijk. Zeker in mijn geval. Onderweg Bruce Springsteen, Hungry Heart. Maar dit is Chris Rea.

Heeft deze man toch lekkere muziek gemaakt? Ja, ik kan niet anders zeggen dat hij lekkere muziek heeft gemaakt. Bruce Springsteen en Hungry Heart. En niet te vergeten ook nog... ik zeg altijd bij dit soort artiesten... echte muziek komt er naar voren toe. En dat is dus ook bij Chris Rea bijvoorbeeld ook. I Can Hear Heartbeat. Maar bij Bruce Springsteen is dat een beetje hetzelfde. Dat de echte muziek naar voren toe duikt. En dit is gewoon echte muziek. Dit is gewoon geen... hoe noem je dat? AI-style muziek en zo. Of muziek die de ander nadoet. Nee, gewoon lekker eigen muziek, ja.

0: RPM.
1: Corner Shop en Brim Falla Vascia. En natuurlijk daarvoor ook nog Zombie Lady door Damiano David. En ja, ik weet het. Damiano David en Dove Cameron, die zijn getrouwd. En Yolanda en ik, die wilden dat daarvoor draaien. Maar ik zei dat dus voor Yolanda was namens Linda. Maar maakt niet uit. Dat is ook vaak zo. Hè. Want Linda die heeft ervoor gezorgd, dat zal ik even uitleggen, voor dat Yolanda de muziek van Damiano David leuk is gaan vinden. Ja, steeds leuker is gaan vinden. Ja. Maar in ieder geval, Zombie Lady, die hoorde je dus inderdaad. En ja, het was ook speciaal omdat Damiano David dus getrouwd is met Dove Cameron. Dove Cameron, moet ik waarschijnlijk zeggen. Ja, ik denk het wel. Ja, Dove. Ja, het kan allebei. Ja. Dat is, hoe noemen ze dat ook weer? Dat zijn duiven. Ja, dus ze heet eigenlijk Duifje. Ja, dag duifjes. Zo, dat is helemaal verkeerd. Dit is helemaal verkeerd. Nog één plaatje sowieso. Ja, kan ik nog een plaatje doen? Ja, ik kan er nog eentje doen. Eventjes goed doen, Dave. Moet het wel goed doen, hè? Ja.
2: And when the world got me going crazy, I'll carry on.
1: Hij had gewoon het Songfestival moeten winnen, in mijn ogen.
2: All because of you.
1: Moest ineens aan deze plaat denken. Je moet me niet vragen waarom. Nederland gaat wel meedoen aan het Songfestival. Yeah!

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

En namens mij, welkom terug bij weer het tweede deel alweer van deze aflevering van natuurlijk Saturday's Music & More op deze zaterdagmiddag. En het is vijf minuten over, bijna zes minuten. We gaan al naar de zes minuten over twee alweer. En nog een uurtje. Lekker allerlei gekke muziek en natuurlijk alles kriskras door elkaar. En als je nog een verzoekplaat hebt, dan mag je die natuurlijk altijd bij mij indienen. Want helemaal geen probleem. Ik draai het met plezier voor je. En straks rond de klok van half nog twee meezingers. En nu ook een Nederlandstalige trouwens. Maar het is een nieuwe single namelijk van deze man. Hier is een nieuwe single van Edwin Evers. Die heet Vaste Grond.

Abba en aan en aan en aan. En daarvoor ook nog de nieuwe single van Edwin Evers. Hij is lekker stevig. En die heet Vaste Grond. Is volgens mij sinds vorige week uitgekomen, deze single. En ja, ik vind hem lekker. Even iets anders. Ik wil je even iets laten horen. Let even op. Even Jolanda, ik wil je er even bij zeggen. Luister even heel goed en je gaat lachen.

Ja, wat moeten we hier nog over zeggen? Als je BNB Vol Liefde hebt gevolgd, dan ken je deze man maar al te goed. Erg hoor, roept Jolanda. 12, alles lekker ontgemaakt. Timothy uit Dingen heeft een plaatje gemaakt. Een likkie uit mijn blikkie, ja.

Dat is wel een van de markantste. Samen met Fred, die een vriendin heeft. Oh! Hoe is het mogelijk? Ja. Maar ja, ze zeggen wel eens op ieder potje past een dekseltje, dus ook bij hem.

ook zijn dingen. Dus we zullen afwachten wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of ze nog samen zijn. Volgens mij wel. Ja, van mijn eigen caviar wil jij een likkie uit mijn blikkie? Ja, ga je. Kijk, het is van de ene kant het is een ontzettende volksplaat. Maar van de andere kant zeg ik zo van... Timothy, hij is leuk gedaan. Ja, Timothy, hij is echt... Hij is echt leuk gedaan en dit is een... Het is gewoon een feit. Ze zijn samen en het is goed gegaan. Dus en volgens mij... ik ben benieuwd. Dus ze zijn volgens de dingen en ze hebben een bruiloft op de planning. Ja, Timothy en Michael hebben een bruiloft op de planning. Hoe vind je dat? Nou ja, dat hoort er dan ook weer even bij. Nou ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja. Moest deze ook even draaien. Linda die vroeg erom. Nou, Linda, doe ik er nog maar eentje van hem. Damiano David, dit is Tango.

Oké, daar is op de dame nog. Dal Bello en Let's Stand Now. Ja, dan moet ik niet te veel doen, want dat klinkt zo verkeerd op de radio, Dave. Maar deze, ze kon wel lekker krijsen trouwens, hè? Ja, ik vond dat ze wel lekker kon krijsen, deze dame. Maar ja, omdat we toch een tango draaiden van Damiano David, had ik zoiets van, nou, dan moeten we maar een tango achteraan. Ja, dan gaan we nog even verder met een tango. Dit is de Libertango. Van een dame die gewoon maar liever te vriend kunt houden, want voor je het weet ligt je neus in 3 stukken. Ja. Deed ze bij een presentator. Ik weet niet meer, volgens mij was het bij Giraldo, maar dat weet ik niet 100% zeker. Trouwens, ze ging ook nog op de vuist met bij Karel van der Graaf een keer. Met iemand die daar ook aanwezig was. Ik heb het over Grace Jones, is afzien met VV4. Hallo jongens toch. Ja, kan ze wel gedacht hebben. De neus van Giraldo.

meid. I'm a one man woman. Ik denk dat ik hier Jolande wel een plezier mee gedaan heb. Van de Jorde China Easton. En ik weet dat zij China Easton absoluut een leuke zangeres vindt. En ik had zoiets van, ja, die kan ik eigenlijk ook alles draaien. Dat is eigenlijk lang geleden dat ik iets van China tenminste minder bekend heb gedraaid. En ik had zoiets van, ja, die moet ik maar weer eens een keer draaien. Die krijg inderdaad nou een duimpje. En daarvoor ook nog natuurlijk Grace Jones en Strange I've Seen That Face Before. Ja. Ja, dat is. Ja, dat soms heb je dat wel eens. Weet je wat het punt is? Soms heb je het ook wel eens. Dat je dan zit te kijken en dan denk je zo van. Oh ja, ja. Oh ja, die heb ik wel eens eerder gezien, maar waar? Ja, je moet ook wel niet te snel zeggen zo van. Oh, jou ken ik. Want dan zit iemand zo van. Ik ken jou helemaal niet. Waar kom jij vandaan? Ja, wie ben jij? Ja, nou, dat soort dingetjes, dat heb je dus ook wel eens. Of je kan zeggen waar bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Ik doe maar even een dingetje. Dat je erbij dus bijvoorbeeld van dat iemand zit te kijken. En dat hij zegt zo van, ik ken jou toch ergens van. Maar waarvan ken ik jou? Ja, nou ja, goed. Dan ga je zitten denken en dan zegt hij maar, ja, ik ken jou helemaal niet hoor. En ja, en toch ken ik jou. Ja, en dan is daar de vrouw van die man ook bij, weet je wel. En dan zegt hij, tenminste, ik zag een filmpje laatst. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Ik zag een filmpje laatst en daarbij zei die man tegen die, het was een feest en er was een open. En die zei ze van, ja, en toch ken ik jou hoor. Ik ken jou ergens van je. Ik zou het niet weten hoor. Ja, maar ben jij hiernaast dan ook bekend? Ja, ik doe... gay pornofilms. Ja, daar ga je toch bij jezelf denken zo van, wat klopt er niet? Laat maar zitten, niet opletten. Tijd voor de meezingers. En daar is deze er eentje van, Hans Boskamp.

0: mucho, mucho. Eso, beso. Mucho, mucho. Wat een kus. Esso Besso, oeh, die kus. En weet je wat het probleem was? Ik was op zoek naar een nummer en ik zag het nummer wilde niet instarten. Dus ja, toen moest ik er maar even tussenkomen. Hè? Want ik zat eigenlijk gewoon te denken aan van oh ja, ik moet eventjes de volgende plaat had ik netjes klaarstaan. En dus die druk hem in en zegt hij, nee, dit gaan wij niet draaien. Ja, maar ik bepaal dat jij die draait. Nee, gaan wij niet draaien. Maar nu wel, gelukkig.
1: De tweede meezinger, oh ja.
0: Eigenlijk moeten ze achter elkaar, hè? Ga even denken, misschien heb ik er nog wel een.

0: in bed.
1: Ik dacht, er moet er nog maar eentje achteraan, hè? Ja, Toby Rex en Griezelen in bed. Ja, heb je er wel eens over nagedacht eigenlijk? Dat je, als je een boek gaat zitten lezen of een enge film gaat zitten kijken, net voordat je gaat slapen, moet je niet doen.
2: Nee. Like my
1: dat weet ik ook niet.
2: Real tasty geezer.
1: Oké.

Toch blijf ik deze leuk om te draaien. Het wordt niet zo heel vaak meer op de radio gedraaid, maar hij is zo vrolijk en ik word hier altijd wel een beetje blij van deze plaat. Mensen als Ralph Transvestant en Bobby Brown zaten in deze plaat en in deze band wel te bestaan natuurlijk, maar die zong ook mee op deze plaat. Candy Girl van New Edition. En daarvoor draaiden we ook nog What's a Real Tasty Geezer? Ja, inderdaad, the one and only reggae van de Johnny Reggae van The Piglet. En ja, ik had zoiets van, nou, als ze dan toch in de jaren 70 nog even bezig waren daarnet, doen we deze er ook nog even bij. Doen we nog even twee van die lekkere glam rock plaatjes ook. En deze valt weliswaar een beetje onder de disco, maar ook wel een beetje onder de glam rock. Dit is Barry Blau.

La la lus. En ik kreeg gelijk een hartje en twee duimpjes. Nou, ik wed dat als ik de volgende plaat in start, dat ik nog meer hartjes en duimpjes krijg. Met Rodi en La la la Lucy en Barry Blue ook nog. En Dancing on a Saturday Night.

Jodel de Sweet en Hellraiser. Ik draai dit speciaal voor Linda. We gaan op naar het nieuws. Maar dan doen we nog even een stukje sweeter. Ik kan het ook nog even. We hebben lekker even glam rock gedaan aan het einde van dit programma. Rockt ook lekker weg, dacht ik zo. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En bij Arie vanavond. Ik ga zo maar aan. En waarschijnlijk ben ik maandag weer natuurlijk met Kees. En of dinsdag en zaterdag ook weer. Wie weet dan? Hoi! En een fijn weekend. Dat was alles. Dag! Imagine the sensation. Teenage occupation. A 13 will be learning.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen, ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in, 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jette om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

Jukebox. Jukebox. Het Nederlandstalige programma van Rozo Radio. Presentatie en samenstelling Arie Cohen.

0: Bij jou. Ik zeg weer een hele fijne zaterdagavond. Ja, we zijn er weer. Van 7 tot 9 uur. Het programma Jukebox met Arie. En dat is weer 2 uur lang Nederlandstalige muziek. Fijn dat je weer hebt afgestemd. En ja, er kwamen net een paar mensen binnen hier in de Doelen. Want wij zitten natuurlijk met de studio in de Doelen. Een paar mensen terug van de Frietboer. Dus even gaan luisteren. Oké, dankjewel. En eet smakelijk, hè. Dit is jouw zaterdagavond hier bij de Rozo. En ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Want je weet maar nooit welke plaat dat je dan gemist hebt. Misschien wel deze.
1: Hey, zit die er al in?

Ja, ik hoorde de plaat voor het eerst en dan dacht ik, nou, kan ik die wel draaien op de radio? Ja, nou, ik denk het wel, dat gaat gewoon over naald en draad. Het is natuurlijk heel moeilijk om een draad in een naald te krijgen. Bij BNB Vol Liefde, daar is Timothy en volgens mij zat hij op, hoe heet dat nou ook weer, Ibiza. En die heeft een single gemaakt.

Even lekker chansen samen met Henk Dissel op jouw zaterdagavond hier bij Rozo Radio. En als je luistert, ben je op heterdaad betrapt.

0: staat.
1: En toen was hij afgelopen. Gino Graus was dat een ophetere daad. En ik zou zeggen, gewoon blijven luisteren hier naar Jukebox met Arie. Want ik hoor niks geks, alleen lekkere en leuke muziek. Op jouw zaterdagavond.
2: Oh ja, wat geks.

0: Ja, blijf een lekker lachen. Tino Martin samen met Billy Dans en ik hoor niks geks. En natuurlijk zegt Billy Dans al met Tino aan de bar. Ja, tegenwoordig gaat het best wel goed met hem, dus we gaan er niet meer over plagen.
1: Hallo, ik ben René Schuurmans en ook mijn nieuwe single is te horen op dit station.

Dat was de nieuwe single van niemand anders als René Schuurmans en Perfecto. Deze meneer die speelde, zij geloofde mij in het Delamar. Ik kon er even niet op komen. Delamar Theater in Amsterdam. Het is alweer een paar jaar geleden. Het was een prachtige musical. Ik heb het over Martijn Fischer. En natuurlijk ook over de musical van André Hazes. Vanavond ben ik vrij zijn nieuwe single.

Dat was dan Martijn Fischer en vanavond ben ik vrij. Nou, ik niet. Tot 9 uur ben ik aanwezig hier bij Studio Doelen natuurlijk. De Rozo Radio, ja, daar ben ik vanavond. Kan er ook niks aan doen. Ha.

0: De nieuwe single van Samantha Steinberg was dat. En één blik is genoeg. Eén ding weet ik zeker.
1: Begin het weekend goed. Jukebox met Arie Rosoradio.

ik zal het nog maar een keer vertellen. Dora, de vrouw van Robert Pater. Ook lekker aan het zingen. Lekker met tweeën op pad. En zij zong natuurlijk Griekse nachten.

0: jaar.
1: Had Sigrid pas jaren geweest, Corrie Konings. En dan was dit Alexander Clerks. En lang leven Corrie en ode aan Corrie Konings. En als we het dan toch over Corrie Konings hebben...

Ja, dan maar gelijk een goede ode aan Corrie Konings. En van deze kant aan uit nog steeds even gefeliciteerd. Het is alweer een paar weken geleden, maar toch. Dat was de hit medley van niemand anders natuurlijk, Corrie Konings.

Lippen op de Mijnen, Nick en Simon, helaas, ze zijn uit elkaar. Alhoewel, ze hebben pas nog weer een optreden gedaan ergens in het land, waar, dat weet ik niet. Ook onder de naam Nick en Simon, ze zijn wel solo gegaan. Hoe het verder afloopt, ja, we moeten het afwachten. Ik zou zeggen, kom gewoon weer lekker bij elkaar.

René vroeger samen met Waylon en hoe de liefde gaat. En met René helaas. Het gaat niet zo heel goed met wat hij precies heeft. Ja, dat weet niemand. Maar het is te hopen dat hij weer gauw genezen. En dat hij weer gauw op de planken staat. En ja, we wensen hem natuurlijk een beterschap.

Heerlijke geluiden van Gordon samen met Lisa Rose. Een oude hit opnieuw uitgebracht. En hij is weer een heel klein beetje terug hoor, Gordon. Omdat ik zo van je hou. Ja, nou, ik ook van jou. Ja, waarom ook niet?

0: Busy samen met Yves Berendsen en we zijn er grap. Nou, vooruit maar.
1: Begin het weekend goed. Jukebox met Arie Rozo Radio.
2: Hallo luisteraars, ik ben José Sepp en luister ook altijd naar Rozo Radio.

Ja, Joost, deze step was dat, dan ging iets mis. Maar dat mag de pret niet drukken op deze zaterdagavond. De jingle die deed net andersom. Ja, of ik zet hem andersom, dat kan natuurlijk ook. Hier is Daantje.

Ja, wat er met Daantje aan de hand is, dat weet ik niet. Ze gaat tegenwoordig optredens cancelen, dan komt ze gewoon niet. En dan denk ik, ja, wat is er aan de hand? Je bent zo'n goede zangeres, ben je ziek? Of is er iets anders aan de hand? Je weet het maar nooit natuurlijk. En ja, ik vind het wel best wel spijtig. Daantje was dat. Nee, het maakt niets meer uit. Nou, ik vind het wel.

0: Het geluid van Senna samen met Sven Verstegen. Het ging over vuurwerk.
1: Jukebox. Jukebox. Het Nederlandstalige programma van Rozo Radio. Presentatie en samenstelling Arie Cohen.
0: En je hebt van mij nog te goed.
2: Nummer

Ja, Cheerio van Justin de Wilde is verdreven van de eerste plaats van, door Joey Nicolai. En 10 doden Verano, de eerste week op nummer 1 in de oranje.

0: Ik dacht, laat ik eens lekker gek doen. En ik draai gewoon de originele, ja, een beetje er doorheen. Natuurlijk van Dio de Koning, zijn opa. Van Matthijs Koning. Eenmaal kom je toch weer bij mij. En dan stond Matthijs met een betere, snellere beat. Was net zo mooi.
1: Vergeet het, want eenmaal kom je toch weer bij mij.
0: Ja, er zat heel wat talenten in Oosterhout. Nog steeds natuurlijk. Maar toen waren er ook best veel zangers, zangeressen, bandjes die het heel goed deden in Nederland en buiten Nederland.

0: Boom. Samuel Welte samen met Rousseau en het nummer natuurlijk. Boom.
1: Kleine champie bij de borrelplank. Tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman die snoert zijn kans. Even met

Met de optredens ging het heel goed met Janneke van der Roo. Maar het was even stil met de nieuwe singles, maar daar is ze weer. Janneke van der Roo en de laatste nieuwe single, Ik weet dat jij er bent.

Ja, dat was ik weer twee uurtjes lang hier bij Roos de Radio's Studio De Doelen. En het zit er helaas alweer op deze zaterdagavond. Van 7 tot 9 heb je kunnen luisteren naar Jukebox met Arie. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Aanstaande maandag ben ik er ook weer met dan samen met Mieke. En dan het programma. Hé, hij stopt er in één keer mee. Dat is niet de bedoeling. Maar dat maakt niet uit. Praten we gewoon de tijd vol en dan proberen we het nog een keertje. Ja, komt hij weer. En maandag dus In de Mood met Mieke. En dat doet ze van 1 tot 3 uur. Op de woensdag hebben we het programma 60 jaar platenkast. En dat doe ik dan met Nout. En voor de rest kijk op onze website wat er allemaal gebeurt bij Rozo Radio. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En ik hoop heel veel zon, want dat komt eraan hoor. De groetjes en tot de volgende keer. Houdoe!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van het gesprek is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het box 3 dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Hallo, ik ben Sandra van Rijs en ik wil alle luisteraars hele fijne feestdagen toewensen.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: But you touch me in the night, and in me you live on.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht.
1: Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws. Uur na uur.